got a scout to Olatit, and Olatit got a scout. Ask dat zo in dien leven? Ask deze waarheid werkelijk in dien hoort? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hebner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harkende is, dat u gebast. En vandaag de boodschap van Bo God Goat Ask. De schoonheid van God. En werkelijk God te bekijken in zijn, wo hij goat via hem opvang, wo hij goat via in Jezus, wo hij goat as te die, en wo hij goat as in de eeuwigheid, en te wijten, God as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze problemen bekijken wat wij zullen van scheidingen merken, maar vielleicht veel te weinig onze uren op God concentreren en zijn wo goat hij as. So, wo immer die Harkendest, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in den States, in Canada, Deutschland, wo immer die best, Gott es gut, ich sehe dankbar, dass du hier best, und ich wünsche von dir, dass du die Drockigkeiten von deinem Weg zu sie drehen, und ganz konzentrieren in sein, und hören, und dort wirklich erleben, und schmecken, dort Gott es gut.

haar am en halp am uit al zine nout. Dem Herrn zin engel leugot zich am die day am verten en halp an uit. Fingt einmal zelfs uit, wo goot de haras, wo goot as dort verdem, de zich op am verlaat. Vercht dem Herrn je zine heilje, die am verten wat het on nuscht fehlen. So goot de jonge lijfs kennen schwak en hungrig worden, op die, die den Herrn zeken, wat het on nuscht goot het fehlen. Vara de eva schreffende boodschap is, Gott as goot. En deze boodschap is niet van die, de kan voor die zijn, maar is niet van die, de boodschap is van God. En ver wie daar weer naar gaan, waar we het ook beden. Himmelsche Vader, we danken die voor deze dag, we danken die voor deze gelegenheid, op dit radioprogramma dien woord, ruit te breiden. Himmelsche Vader, ik bid dat we kan onze eeuwen weg van ons zelfs reden, van ons in het leven, van vlecht wat we goed gaan, of schlecht, en ons concentreren en kijken naar die. Himmelsche Vader, die best zo zij er goed te ons. We bekennen dat derg ons leven, die jes met ons, die best goed te ons. Himmelsche Vader, help ons deze waarheid diepen wat nen te kriegen, dat we weten dat en ons dat moet jeften leven en dan ook wieder in leven dat onze eeuwen op die zijn. Ik dank die voor die woord. Ik bid dat dat mag een zegen zijn, dat die een rik wordt je buurt zijn en die noemen wordt je eet zijn. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. So God as goat. Ik zei het al mijn gebed, we willen onze eeuwen op Jezus hullen van deel. Een van de baaste beelden van dit in de Bijbel is

'n Afrikaanse tiet dat jy het blus te doen met tiet, sies dat dit van die ook vierken. Maar God sagt dat dit nie goed wie te die mens, dat die ganse lijn wie, ek wou we merken te am helpen, die am polsen word. En so ek wel han dies als dit weiten in die welt van die, want dat wat nie goed is, God haf een ploen te dat goed merken. Wie zijn dat in dit beeld ganse am afhang van die Bibel, God wie goed am afhang, en God merk dinge wat nicht gut wären, hat er im Plan, wo die gut zu merken wären. Vielleicht denken wir in unserem Leben, wenn das Wort nicht schön geht oder ein Problem ist, wo kommen wir hier rein, wo wird es schaffen? Aber Gott hat den Plan. Das ist nichts, was Gott verfehlt hat, wo wir können sein. Gott sagt, ich weiß nicht, dass das wird passieren. Gott hat den Plan, Gott ist gut am Anfang. En dan Psalm 19, vers 2, de hemel reden klaar van God zijn heerlijkheid en loten ons God zijn hand werk zijn. Wanneer die ruit jijst, mijn vriend, van het even dag is, er een bijzonderste nacht, en die zit de stierens, die zit in hemel, die zit wel groot dat is, en die kost er niet taal in de stierens, en dat is wonderbaar. De hemel de reden klaar van God zijn heerlijkheid en loten ons zijn hand Wijk zijn. De stierens zijn groot. De hemel en de omwelt is zeer groot. Meer als wie als mensen ons kan denken of uitstuderen. En God merkt dat met zijn hang. God is goed om afhang. En wanneer God wat merkt dat is goed, en dat blijft goed voor hem. Interessant, de meer, de boy en al die dingen wat er weeren, die zijn nog hem en die loopt nog hem smak. Einer kann Bilder sein von der Welt, oder einer kann reisen und sein, hier ist ein Meer, und da ist ein Bäuhänger, vielleicht ein Wald auf einer sieht, und das lässt so sehr Schmack. Oder einer sieht eine Stadt, wo mit Gebieten, was Menschen haben, Gebiet von Dingen von der Erde, und das vielleicht mehr da rum, und reine Grasen, und er sagt, wow, das Schmack. Oder einer geht, wo das ist ein großer Waterfall, und einer hört dort Water rügen, En dat kracht wat de Erde zijn miljoenen gloon woeten jeder dag wat er der schelen doen. En dan zit einer dort en denkt zo, God is goed. En lieve vriend, God merkt dat op een afhang en dat blijft voor Emma. Van God wat goed merken dat blijft. En dat is een troost voor ons. God is goed. Wanneer leven op eenmaal zuur is en de dingen zijn wat niet schijn is goed uit, En kijk maar de natuur en zijn wat God die heeft gemerkt. Dat kan een grote zegen voor ons zijn. En dan het nächste, God is goed in Jezus. Een paar versen hier te dit punt. Markus kapitel 10, vers 45. Zo God de mensen zien kan niet om zich bedienen te laten, maar om te dienen en zijn leven te geven, vele los te kopen. God Schakt zijn zin Jezus Christus als God zelfs. En hij kwam mensen te dienen. We weten, ver hij starf, de laatste onkast wat hij met zijn jongen had, hij was er een feit. Hij weer uit de geringste arbeid, de leegste arbeid te doen, te mijn zegen zijn. En op laatst weer hij uit zijn leven te geven, vele los te kopen. Wie wir in Fausten an sie sind, die Käden von sind, wir in Raum uns, wir hoden nichts von uns selbst, um uns loskeipen. Aber Jesus Christus, jäuf sein Leben, dort wie kann friesen. Gott as Gott in Jesus. Und dann Johannes 3 sagt hier, Gott seine Life. Wie kann sein, wo Gott Gott as wenn seine große Life, und wo Beweis hat seine Life für diese Welt, es so groot. Und wenn die Bibel sagt, Zo groot, dat meint werkelijk zo groot. Dat meint dat wat uitgeteken groot, dat kan we ons niet denken, dat is God zijn life. Dat hij zijn eindsien zijn life. Dat al die, die aan hem leven, niet verloren gaan, maar dat eeuwig leven gaan. Dit zijn Jezus Christus, God is goed in Jezus. Al die aan hem leven, aan wem? Aan Jezus. Waar niet verloren gaan, maar dat eeuwig leven hebben, dat is voor God is goed in Jezus. De plan van de redding is door Jezus. De plan van de redding is voor die.
En want die sits vir God God as in Jesus

Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, wie je kan online geven door PayPal, van Ierend van de Welt, gas as gospelmessageradio.com, daar kan je het programma harken, ook maya uitvingen van dit programma. Nou, helemaal dat website is gospelmessageradio.com. Ons phonenummer van je vrouwen gaan, of we willen wel eens het programma iedere week je schakt naar een WhatsApp groep, dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een Canadisch phonenummer. Again, 306-230-7807. Dankjewel voor harken, dankjewel voor beden. Ik bid dat die kost in die leven van het schijnheid of het slecht. De ontdenken dat God, wie God om afhangt, God is God in Jezus, God is God te dien, God wat God zijn in de eeuwigheid. God is zegen voor die.